0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

wat ons die model was van liefde, van omgee. Heere, vir die wereld wat dors en honger na Godse liefde, dat het ons niks gehad om vanavond te vertraag. Daarom, Heere, kom ons in ons geel self en ons sê, op u

ergens kunt, maar net van kon dromen en al je wensen wordt bewaard. En al je stieren is gevuld en jij is in je

Voetstappe is een actief vir Jesus media sending productie, aangebied door Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gecontact word by 082-560-2980.

dat ek die appel van uw oog is. Help my om in uw bescherming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappen. En laat my leven een lied wees tot uw eer. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.